0: olieveld. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden.
1: En tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM. This is

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer. Het later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor 170.000 euro aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga, dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Goed nieuws voor wijnliefhebbers en 10 jaar Muze van Zuid. Mijn naam is Angelique Spoor. Wijnplatform OnWine heeft na hun start in Utrecht een tweede winkel geopend aan de De Klerkstraat 130 in Amsterdam-West. Bijzonder is dat het bedrijf kan bestaan door financiële steun van klanten en wijnliefhebbers. De bedoeling is om eerlijke wijnhandel binnen Europa te stimuleren. De wijn komt via vele kleine wijnmakers rechtstreeks terecht bij de koper. Komende events zijn onder andere de masterclasses van Eskerwijn van 14 tot en met 16 augustus of het tasting event op 13 september. Het Amsterdamse muziekfestival Muze van Zuid viert van 16 tot 20 september hun 10-jarig jubileum. Diverse muziekgenres, verschillende verhalen en meer cultureel erfgoed worden aan het publiek gepresenteerd vanuit uiteenlopende locaties. Denk hierbij aan ongebruikelijke plekken als huiskamers, parken, straten, monumenten tot en met een boot op de Amstel en een eeuwenoud polderhuis. Het thema van het spektakel is visioenen en vergezichten. Tot zover, meer nieuws over een half uur. of op onze Jam FM website.
9: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.
11: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Wij

0: nieuws van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Overdag sproeiverbod in Ouder Amstel door aanhoudende droogte. En HEMA opent donderdag in Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Ouder Amstel geldt vanaf vrijdag 14 augustus tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds een sproeiverbod vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners, boeren en sportverenigingen mogen dan geen water uit sloten, rivieren, meren en grachten gebruiken om bijvoorbeeld tuinen, weilanden en sportvelden te sproeien. 'S Nachts mag dit voorlopig nog wel en voor onder meer bluswater, drinkwater voor vee en kwetsbaar openbaar groen gelden uitzonderingen. Als de droogte verder aanhoudt, kan waterschap Amstel, Gooi en Vecht het verbod uitbreiden naar 24 uur per dag. Ouderkerk aan de Amstel krijgt een eigen HEMA aan het Hoger Einde Zuid. De nieuwe winkel opent donderdag 13 augustus om 10 uur in het voormalige pand van Blokker en Wieler Outfits. Het pand werd de afgelopen tijd verbouwd nadat er langer geruchten waren over de komst van HEMA. Op de openingsdag krijgt de eerste groep bezoekers een gratis pak stroopwafels. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamf.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
11: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.
12: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Konijnenlounge in Amsterdam-Noord en weggeefwinkel in Slotermeer. Mijn naam is Angelique Spoor. De Quiet Rex aan de Papaverweg is een stilte lounge waar volwassenen een stapje terug kunnen nemen van het hectische dagelijkse leven. Binnen het concept, wat is opgezet door de Italiaanse Paola samen met Gero, spelen konijnen een belangrijke rol. Terwijl de gasten relaxen op hun luie stoel, lopen langoren met name als Giacomo en Casanova in de rondte. Binnen de onderneming is telefoneren een no-go en praten is eigenlijk ook niet de bedoeling. Ultieme rust is het einddoel. Riske de Kok staat aan het hoofd van de weggeefwinkel aan de Burgemeester de Vluchtlaan. Bezoekers betalen één keer per jaar €2,5... waarna ze wekelijks 7 artikelen gratis mogen meenemen. Dagelijks komen er vele honderden spullen binnen op allerlei gebied. Maar niet alles is welkom. DVD's, CD's, videobanden en boeken voor volwassenen worden geweerd. Riske en haar man René zijn voorganger bij de kerk New Life West. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
16: This is the jamming summer.

0: van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Met 50% korting naar het Grachtenfestival. En Duivendrecht telt inmiddels 18 AED's. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten van Cordaan en Markant kunnen met 50% korting verschillende concerten van het Grachtenfestival in Amsterdam bezoeken. Van 12 tot en met 16 augustus staan onder meer jong muzikaal talent, jazz, klassieke muziek en het Stabat Mater op het programma. De korting geldt zolang er kaarten beschikbaar zijn en is te gebruiken met kortingscode Cordaan 2026. Meer informatie over het programma en de concerten is te vinden via het Grachtenfestival. Duivendrecht telt in 2026 18 AED's, 1 meer dan vorig jaar. De apparaten hangen verspreid over het dorp. Onder meer bij het Dorpsplein, Station Duivendrecht, sportclubs en in woonwijken. Een AED kan bij een hartstilstand worden ingezet door burgerhulpverleners die via Hartslag Nu worden opgeroepen. Wie wil leren reanimeren en een AED gebruiken, kan onder meer terecht bij EHBO-vereniging Duivendrecht, die de komende maanden verschillende trainingen organiseert. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.
1: Beleef de magie van het witte doek.
2: Come experience the amazing illusions of
1: Jam FM at the movies.
3: En goed je ook deze augustus weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de misdaadactiefilm Motor City. Een verhaal dat je vast wel wat bekend voorkomt als Vietnam-veteraan en fabrieksarbeider John Miller een relatie begint met Sophia, de vriendin van een drugsbaron. Maar drugsbaron Reynolds blijkt nogal jaloers en betaalt de corrupte rechercheur Savick om Johns auto vol te leggen met drugs. Als Sophia en John samen zijn, volgt er een politieinval en wordt John beschuldigd van het in bezit hebben van een grote hoeveelheid drugs. Onze hoofdpersoon John draait daardoor onterecht de gevangenis in, maar spint daarop gerechtigheid. Als Sophia inmiddels gedrogeerd terug is bij haar ex, bereidt John een spectaculaire ontsnappingspoging voor om Sophia te kunnen redden. Maar of dat goed afloopt kun je zelf gaan zien in de film Motor City, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is ook weer een oude bekende met de naam Spider-Man A Brand New Day. De vorige Spider-Man No Way Home kwam alweer in 2021 en in die film moest Spider-Man Doctor Strange vragen een spreuk uit te spreken waarmee iedereen vergat dat Spider-Man eigenlijk Peter Parker was. Inmiddels is iedereen nog altijd vergeten dat Spider-Man überhaupt bestaat en leeft Peter Parker een beetje depressief helemaal op zichzelf in de stad New York. Hij probeert daar zijn studie, bijbaantje en verantwoordelijkheid als Spider-Man weer een beetje op te pakken. Als dan een mysterieuze kracht New York bereikt, komt hij toch weer in contact met het kwaad en moet hij het opnemen tegen verschillende vage types uit zijn verleden. De Marvel film Spider-Man A Brand New Day kun je vanaf 12 jaar ook vanaf nu gaan zien in de bioscoop. Deze week de film Motor City of de nieuwe Spider-Man. Als jij één van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. 1 van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radio nieuws op Jam FM.
5: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Pas op, Pop, voor veiligheid op straat. En Georgina Verbaan koopt opnieuw woning in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. De Noord-Hollandse aftakking van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij Unive zet zich in voor meer veiligheid in het verkeer. Hiervoor wordt een beroep gedaan op kinderen om een zogeheten pas-op-pop te creëren. Het moet een creatie zijn die lekker opvalt en zodoende de aandacht van automobilisten trekt, opdat ze letten op hun snelheid in wijken waar veel kinderen in te vinden zijn. Tot en met 16 september kan de jeugd hun ontwerp indienen. Hieruit worden 3 gekozen die daadwerkelijk op straat tot leven zullen komen. Multitalent Georgina Verbaan is bekend als actrice, zangeres, columniste en presentatrice. De 46-jarige was al woonachtig in Amsterdam, maar heeft recent een nieuw onderdak gekocht in het centrum. Haar oude stulpje staat te koop op Funda. Naar verluidt zou ze met een beetje geluk 30.000 euro kunnen overhouden als het pand wordt gekocht voor de vraagprijs. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Monumenten in Ouder Amstel openen hun deuren. En Festival van de Ontmoeting in Duivendrecht en Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 12 en 13 september zijn de Open Monumentendagen in Ouder Amstel en kun je bijzondere monumenten van dichtbij bekijken. Bezoekers ontdekken meer over de geschiedenis van de gemeente en de verhalen achter bekende en minder bekende plekken. In de OMD-app van de gemeente Ouder Amstel vind je alle deelnemende monumenten en activiteiten en kun je eenvoudig een eigen route uitstippelen. Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting in Ouder Amstel. Zaterdag vindt het festival plaats in Duivendrecht met onder meer activiteiten, workshops en een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Op zondag verhuist het festival naar Oudekerk, waar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen centraal staan. Meer informatie over het programma wordt de komende tijd bekendgemaakt via Coherente. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Rusland en Oekraïne hebben vannacht elkaars havens bestookt. De aanvallen waren over en weer gericht op de graanexport. De Russen vielen Izmajil aan, dat is de grootste haven van Oekraïne vlakbij de Roemeense grens. Die haven is belangrijk voor de graan- en grondstoffenhandel. Het was een reactie op een Oekraïense aanval op de Russische havenstad Novorossiysk, waarbij 2 graanterminals werden geraakt. Ook de laatste grote marinebasis was doelwit. Volgens Oekraïne zijn daar 4 Russische oorlogsschepen geraakt. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplichten bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 te weren van sociale media-platforms. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Ook is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zoo Veldhoven. Medewerkers lieten de kleine kangoeroe nakijken door een dierenarts. Het dier is kerngezond en inmiddels terug bij zijn soortgenoten. De voorbije maanden waren er zo'n 20 pogingen gedaan om de snelle wallaby te vangen. Waarschijnlijk is hij zelf onder een hek door de dierentuin weer ingekropen. Het weer zonnig en tropisch met plaatselijk in het zuiden maximaal tot 35 graden. Aan de westkust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
3: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Goed nieuws voor wijnliefhebbers en 10 jaar Muze van Zuid. Mijn naam is Angelique Spoor. Wijnplatform OnWine heeft na hun start in Utrecht een tweede winkel geopend aan de De Klerkstraat 130 in Amsterdam-West. Bijzonder is dat het bedrijf kan bestaan door financiële steun van klanten en wijnliefhebbers. Bedoeling is om eerlijke wijnhandel binnen Europa te stimuleren. De wijn komt via vele kleine wijnmakers rechtstreeks terecht bij de koper. Komende events zijn onder andere de masterclasses van Eskerwijn van 14 tot en met 16 augustus of het tasting event op 13 september. Het Amsterdamse muziekfestival Muze van Zuid viert van 16 tot 20 september hun 10-jarig jubileum. Diverse muziekgenres, verschillende verhalen en meer cultureel erfgoed worden aan het publiek gepresenteerd vanuit uiteenlopende locaties. Denk hierbij aan ongebruikelijke plekken als huiskamers, parken, straten, monumenten, tot en met een boot op de Amstel en een eeuwenoud polderhuis. Het thema van het spektakel is visioenen en vergezichten. Tot zover, meer nieuws over een half uur.

0: en Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. De zomer van 2026 telt voor de 5e keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht 5 hittegolven kon registreren was in 1947. Een brand op een camping in België heeft aan 1 persoon het leven gekost. In 1 van de 3 getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. Op Spitsbergen heeft een man een boete van €4.550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Monumenten in Ouder Amstel openen hun deuren. En Festival van de Ontmoeting in Duivendrecht en Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 12 en 13 september zijn de Open Monumentendagen in Ouder Amstel en kun je bijzondere monumenten van dichtbij bekijken. Bezoekers ontdekken meer over de geschiedenis van de gemeente en de verhalen achter bekende en minder bekende plekken. In de OMD-app van de gemeente Ouder Amstel vind je alle deelnemende monumenten en activiteiten en kun je eenvoudig een eigen route uitstippelen. Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting in Ouder Amstel. Zaterdag vindt het festival plaats in Duivendrecht met onder meer activiteiten, workshops en een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Op zondag verhuist het festival naar Oudekerk, waar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen centraal staan. Meer informatie over het programma wordt de komende tijd bekendgemaakt via Coherente. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week met de typische absurdistische Hollywoodfilm Good Luck, Have Fun, Don't Die. Een man uit de toekomst stapt een restaurant binnen en begint de aanwezigen te waarschuwen voor een vreselijke ramp die zich op korte termijn voor gaat doen. Voor de man uit de toekomst is dit al de 117e keer dat hij deze waarschuwing doet en iedere keer loopt het uiteindelijk toch weer fout af met de mensheid. Maar hij weet nu hoe de ideale samenstelling van de groep moet zijn om het gevaar die door een AI-vinding in de nabije toekomst wordt veroorzaakt af te kunnen wenden. Nu alleen nog de uitvoering, waarbij de klok tikt en de mensheid niet echt genegen lijkt om de aankomende ramp af te wenden. In een bizar avontuur moet de uiteindelijk samengestelde groep het opnemen tegen allerlei gevaren om de wereld voor de totale ondergang te redden. De film Good Luck, Have Fun, Don't Die werd gekeurd vanaf 16 jaar en is vanaf nu te zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een familiefilm met de naam Kangaroo. We volgen in de film de 12-jarige Charlie die een groot hart heeft voor dieren en kangaroes in het bijzonder. Een op een waar gebeurd verhaal gebaseerde film waarbij de gevallen televisiepersoonlijkheid Chris Masterman naar de binnenlanden van Australië reist om zijn leven op een rij te kunnen zetten. Maar tijdens een onoplettend ogenblik rijdt hij daar een kangaroo aan en komt zo in contact met Charlie. Er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen Charlie en Chris die in de verzorging van de kangaroes een nieuw soort roeping vindt en zo het doel van zijn leven weer helemaal terugvindt. De film Kangaroo werd gekeurd voor alle leeftijden en kun je zelf gaan zien in de bioscoop. Deze week de komische film Good Luck, Have Fun, Don't Die over een man die de wereld wil redden en de film Kangaroos over een weerman die samen met een meisje kangaroes opvangt. Als jij één van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hopen je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij je nieuwe Jam FM met de Movies. Yeah.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2:00.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Per 1 oktober loopt het contract met GGD-GHOR af en volgend jaar juni is er pas een nieuwe uitvoerder. De ombudsmannen willen weten wie in de tussentijd verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit en de toegang tot zorg gegarandeerd kan worden. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. De man heeft spijt betuigd dat hij mensen in het gebouw in gevaar heeft gebracht. Binnen waren zo'n 30 mensen aanwezig. Het OM verdenkt Barry van D. van het veroorzaken van een ontploffing met terroristisch oogmerk. Van D. heeft verklaard te willen protesteren tegen de problematiek en afbraak van Nederland. Hij voelt zich niet gehoord en vreedzaam protest is volgens hem zinloos. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is één persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakten gewond. Vanmorgen was er een stroomstoring op een andere plek in de haven. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakte een stroompiek een brand in een transformatorhuis. Door de stroomstoring kwamen alle processen in een raffinaderij van ExxonMobil stil te liggen. Wat de oorzaak van de stroomstoring geweest is, wordt onderzocht. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn ook 17 kinderen. Verder raakten 2610 mensen gewond. De VN zegt dat drones en raketten opnieuw de belangrijkste oorzaak van de burgerslachtoffers waren. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Konijnenlounge in Amsterdam-Noord en weggeefwinkel in Slotermeer. Mijn naam is Angelique Spoor. De Quiet Rex aan de Papaverweg is een stilte-lounge waar volwassenen een stapje terug kunnen nemen van het hectische dagelijkse leven. Binnen het concept, wat is opgezet door de Italiaanse Paola samen met Gero, spelen konijnen een belangrijke rol. Terwijl de gasten relaxen op hun luie stoel, lopen langoren met name als Giacomo en Casanova in de rondte. Binnen de onderneming is telefoneren een no-go en praten is eigenlijk ook niet de bedoeling. Ultieme rust is het einddoel. Riske de Kok staat aan het hoofd van de weggeefwinkel aan de Burgemeester de Vluchtlaan. Bezoekers betalen één keer per jaar €2,5, waarna ze wekelijks 7 artikelen gratis mogen meenemen. Dagelijks komen er vele honderden spullen binnen op allerlei gebied. Maar niet alles is welkom. DVD's, CD's, videobanden en boeken voor volwassenen worden geweerd. Riske en haar man René zijn voorganger bij de kerk New Life West. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
7: This is

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is één persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakte gewond. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Overdag sproeiverbod in Ouder Amstel door aanhoudende droogte. En HEMA opent donderdag in Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Ouder Amstel geldt vanaf vrijdag 14 augustus tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds een sproeiverbod vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners, boeren en sportverenigingen mogen dan geen water uit sloten, rivieren, meren en grachten gebruiken om bijvoorbeeld tuinen, weilanden en sportvelden te sproeien. 'S Nachts mag dit voorlopig nog wel en voor onder meer bluswater, drinkwater voor vee en kwetsbaar openbaar groen gelden uitzonderingen. Als de droogte verder aanhoudt, kan waterschap Amstel, Gooi en Vecht het verbod uitbreiden naar 24 uur per dag. Ouderkerk aan de Amstel krijgt een eigen HEMA aan het Hoger Einde Zuid. De nieuwe winkel opent donderdag 13 augustus om 10 uur in het voormalige pand van Blokker en Wieler Outfits. Het pand werd de afgelopen tijd verbouwd nadat er langer geruchten waren over de komst van HEMA. Op de openingsdag krijgt de eerste groep bezoekers een gratis pak stroopwafels. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
3: Met Marcel Hergaarden.
4: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnsen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand woedt in een bos langs de N34 in de omgeving van het buurtschap Reeserveen en gaat met veel rook gepaard. Het publiek is opgeroepen niet naar het gebied te komen om de hulpdiensten volledig de ruimte te geven. Er is contact geweest met een camping in de buurt, maar vooralsnog hoeft die niet ontruimd te worden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat 2 mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Ze zagen centraal een vlek in hun beeld. Van tevoren was er gewaarschuwd om niet onbeschermd naar de zon te kijken, maar niet iedereen luisterde naar dit advies. Hoe langer mensen onbeschermd in de zon hebben gekeken, hoe groter de kans op blijvende schade is, laat Schouten weten. Afgelopen nacht kreeg het oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. De editie van dit jaar is voorlopig de laatste Formule 1 race die op Zandvoort verreden zal worden en is strak uitverkocht. Verwacht wordt dat volgend weekend dagelijks zo'n 105.000 mensen de Dutch Grand Prix bijwonen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
3: Pas op, Pop, voor veiligheid op straat. En Georgina Verbaan koopt opnieuw woning in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. De Noord-Hollandse aftakking van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij Unive zet zich in voor meer veiligheid in het verkeer. Hiervoor wordt een beroep gedaan op kinderen om een zogeheten pas-op-pop te creëren. Het moet een creatie zijn die lekker opvalt en zodoende de aandacht van automobilisten trekt opdat ze letten op hun snelheid in wijken waar veel kinderen in te vinden zijn. Tot en met 16 september kan de jeugd hun ontwerp indienen. Hieruit worden 3 gekozen die daadwerkelijk op straat tot leven zullen komen. Multitalent Georgina Verbaan is bekend als actrice, zangeres, columniste en presentatrice. De 46-jarige was al woonachtig in Amsterdam, maar heeft recent een nieuw onderdak gekocht in het centrum. Haar oude stulpje staat te koop op Funda. Naar verluidt zou ze met een beetje geluk 30.000 euro kunnen overhouden als het pand wordt gekocht voor de vraagprijs. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
4: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
5: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van half vier.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Afgelopen nacht kreeg het Oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Met 50% korting naar het Grachtenfestival. En Duivendrecht telt inmiddels 18 AED's. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten van Cordaan en Markant kunnen met 50% korting verschillende concerten van het Grachtenfestival in Amsterdam bezoeken. Van 12 tot en met 16 augustus staan onder meer jong muzikaal talent, jazz, klassieke muziek en het Stabat Mater op het programma. De korting geldt zolang er kaarten beschikbaar zijn en is te gebruiken met kortingscode Cordaan 2026. Meer informatie over het programma en de concerten is te vinden via het Grachtenfestival. Duivendrecht telt in 2026 18 AED's, één meer dan vorig jaar. De apparaten hangen verspreid over het dorp. Onder meer bij het Dorpsplein, Station Duivendrecht, sportclubs en in woonwijken. Een AED kan bij een hartstilstand worden ingezet door burgerhulpverleners die via Hartslag Nu worden opgeroepen. Wie wil leren reanimeren en een AED gebruiken, kan onder meer terecht bij EHBO-vereniging Duivendrecht, die de komende maanden verschillende trainingen organiseert. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteer de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 15 augustus is bij de Gaasperplas weer het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk je even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90s en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90s en Zero's. Op zaterdag 22 augustus is er bij Noorderlicht NDSM het mini-festival A Funky Wicked Jazz Fest. Met onder andere Another Taste en de DJ's Rob Manga, Lucas Benjamin, Drapes en nog meer dan 40 andere performers. Kijk even op de website van noorderlichtndsm.nl hoe je aan kaarten kunt komen. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: New music first, always on Jam 104.9.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Daarnaast deed hij een poging een vriend van het slachtoffer te doden door ook op hem in te rijden. Voorafgaand aan de fatale daad hadden H. en zijn vrienden ruzie met de vriendengroep van Nabil. Er ontstond een vechtpartij waarop H. in zijn auto stapte en met hoge snelheid over Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden slecht is. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond wanneer de wind naar het noorden draait. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Volgens Katz zullen de Israëliërs er nu voor altijd blijven. De voormalige premier Sharon besloot destijds Ghanem en 3 andere nederzettingen te ontruimen. 3 van de nederzettingen zijn ondertussen onder premier Netanyahu weer in gebruik genomen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
3: Repair Café Westeinde weer open na vakantie. En vakbonden dreigen met acties beveiligers op Schiphol. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Repair Café Westeinde gaat dinsdag 18 augustus weer aan de slag in Place to Beat in Kudelstaart. Tussen 2:30 en 4:00 kunnen bezoekers aan de Graaf Willemlaan 1 gratis kapotte apparaten en andere spullen laten repareren door vrijwilligers. Het Repair Café zoekt daarnaast een kleine opslagruimte in Kudelstaart, Hoornmeer of Aalsmeer-Zuid voor spullen die na reparatie naar mensen met een kleine beurs gaan. Wie een geschikte ruimte beschikbaar heeft, kan contact opnemen via de organisatie. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol als hun werkomstandigheden niet snel verbeteren. De luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdagmiddag de tijd gekregen om met concrete afspraken te komen over een lagere werkdruk. Volgens de bonden vallen veel beveiligers uit door ziekte, waardoor de druk op hun collega's verder toeneemt. Komt er geen oplossing, dan kunnen kort na het ultimatum acties volgen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Dankjewel.
1: Jamfm Traffic.
4: We hebben even voor je gekeken, maar er staat geen blikken Polonaise in onze regio. Dus gas op die lolly.
1: Jam

wat een fijne paspartij in deze plaat. Oh. We gingen terug in de tijd, zoals we dat zo graag doen. Hier bij Jam FM, You're the Slave. And turn on your party lights.

0: Jullie vragen ons af. Wat voor dag is het ook alweer vandaag?
1: Het is donderdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de traffic jam.
3: Donderdag.
1: Olaf van Tonen.
0: Het is vandaag de internationale dag van de linkshandige. Dag in dag uit moeten linkshandigen leven met computers, scharen, deurknoppen, flesopeners, kortom, een complete wereld vol rechtshandige apparatuur. Let wel, wereldwijd is 13% van de mensen linkshandig. En vandaag wordt gevierd de linkshandige dag met campagnes en voorlichting. Op deze linkshandige dag wordt ook een verkiezing georganiseerd voor de grootste linkshandige van het jaar. En vorig jaar won niemand minder dan oud-president Barack Obama. Goed, tot zover de dag van vandaag. De komende 2 uur brengen we weer de beste tracks uit de Jam FM computer. En is muziek onze nummer 1.

zomerse geluiden hier op de 104.9 FM. En natuurlijk ook op DAB+. En via onze Jam FM app. Het maakt niet uit waar je luistert. Als je maar luistert. Het belangrijkste is dat je ons gevonden hebt. Inderdaad, we gingen terug in de tijd met Rosin Murphy en Let Me Know. En daarvoor Mickey Moore samen met de vocalen van Angela Johnson. Daar was ze weer. En I Can Show You Real Love. Oké. Okay. Net even het badje opgezet. Want de rivieren worden zout. De bejaarden vallen bij bosjes. En het is wachten tot hier de natuur ook besluit om te veranderen in een vuurzee. We hebben in Nederland te maken met gevaarlijke tropische omstandigheden. En niet te vergeten, ongekend zomerleed. Gelukkig duurt het nog maar eventjes, want de volgende week staat er weer regen in.

0: nieuws van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op een Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Met 50% korting naar het Grachtenfestival. En Duivendrecht telt inmiddels 18 AED's. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten van Cordaan en Markant kunnen met 50% korting verschillende concerten van het Grachtenfestival in Amsterdam bezoeken. Van 12 tot en met 16 augustus staan onder meer jong muzikaal talent, jazz, klassieke muziek en het Stabat Mater op het programma. De korting geldt zolang er kaarten beschikbaar zijn en is te gebruiken met kortingscode Cordaan 2026. Meer informatie over het programma en de concerten is te vinden via het Grachtenfestival. Duivendrecht telt in 2026 18 AED's, één meer dan vorig jaar. De apparaten hangen verspreid over het dorp. Onder meer bij het Dorpsplein, Station Duivendrecht, sportclubs en in woonwijken. Een AED kan bij een hartstilstand worden ingezet door burgerhulpverleners die via Hartslag Nu worden opgeroepen. Wie wil leren reanimeren en een AED gebruiken, kan onder meer terecht bij EHBO-vereniging Duivendrecht, die de komende maanden verschillende trainingen organiseert. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel. Ja, mogen we weer? Je bent van harte.

chatbox. Het is maar wat je wil natuurlijk. De chatbox op onze website. www.jamfm.nl. Goed, de apparatuur in de studio van Jam FM heeft het ook een beetje warm. Eerlijk gezegd zit de apparatuur eigenlijk net zo oud als de classics die we af en toe draaien. De weekendweersverwachting komt zojuist binnen op de Telex. En de jingles die je af en toe voorbij hoort komen, komen van een cassettebandje. Dus kleine keuken, kijk in de keuken hier dan de studio. Superleuk trouwens dat je samen met mij je middag wilt doorbrengen. Laat je muzikaal verrassen op deze denderende donderdag hier op Jam FM. We zijn er trouwens elke werkdag tussen 4 en 6. En morgen is er dan dus ook weer een traffic jam. En dan staat hier, als het goed is, Erik Delahaye.

0: En ook vanmiddag persen we weer de lekkerste tracks uit de Jam FM computer. Het is helemaal niet zo ver zoek hoor. Ze staan allemaal onder het mapje lekker.
1: Ja.
0: De vraag krijg ik namelijk heel veel van collega's. De muziekscouts van Jam FM zijn altijd op zoek naar de fijnste tune speciaal voor jou. Wat hoorde je zojuist voorbij komen? Een track van Miguel Mix met de verhalen van Martin Luther en Back Tonight. En erachteraan een plaatje van S.A.L. Dat staat voor Soulful Ella Louise. Ze komt uit Londen en maakt hele leuke plaatjes. En zo nu en dan draai je er eentje. Je hoort de Melodic Harmony zojuist voorbij komen. Ik krijg net de vraag of ik nog een Jam FM Giga Gospel track ga draaien dit uur. Nee, daar is het veel te warm voor. Je luistert naar de Disco Donderdag editie van de Traffic Jam. Als je op dit moment op je werk zit, nog even doorzitten. En dan komt er ook voor jou een einde aan deze lange, lange werkdag.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. In juni werden 33.000 nieuwe dynamische contracten afgesloten, blijkt uit cijfers van de autoriteit Consument en Markt. Dat is een stijging van ruim 3%. Doordat het in het Midden-Oosten onrustig blijft, schieten de prijzen voor gas, stroom en olie omhoog. Vaste contracten voor 1 of 3 jaar zijn duur en daarom kiezen veel mensen voor een dynamisch contract. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoger beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Het 35-jarige slachtoffer werd in het najaar van 2020 in haar woning gevonden. Ze was toen mogelijk al een maand overleden. S. bleef van de woning gebruik maken en verkocht ondertussen allerlei spullen van het slachtoffer. Ook troggelde hij haar moeder geld af. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. Japan claimt de eilanden, maar de Russen hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de touwtjes in handen. Poetin was op het grootste eiland Iturup. De Japanse premier Takachi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Volgens haar is de eilandengroep een onlosmakelijk deel van Japan. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. In een verklaring laat de 62-jarige Kravitz weten dat het hem oprecht spijt. Hij neemt de beslissing om een concert af te zeggen nooit lichtvaardig en zegt het vreselijk te vinden om zijn fans teleur te stellen. Volgens eigen zeggen heeft hij er alles aan gedaan om het optreden te laten doorgaan, maar zijn artsen hebben hem geadviseerd om meer tijd en rust te nemen. Waar Kravitz precies last van heeft is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Bijlmer opent deuren tijdens Jubileum Monumentendag. En Zero Waste Workshops in Hoofddorp smaken naar meer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Open Monumentendag Amsterdam viert zijn 40ste editie met extra aandacht voor het bijzondere erfgoed van Zuidoost. Bezoekers kunnen onder meer fietsen door de voormalige Bijlmermeerpolder en binnenkijken bij het Bijlmermuseum. Tijdens wandelingen en rondleidingen is te ontdekken hoe de Bijlmer veranderde van landelijk poldergebied in een wijk met opvallende honingraadflats. Het Bijlmermuseum is zaterdag en zondag van 10 tot 5 geopend. De gratis Zero Waste Zomerworkshops in Hoofddorp waren de afgelopen weken vrijwel allemaal snel volgeboekt en werden op verschillende vrijdagen gehouden in de kas op New Terra, waar het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer is gevestigd. Bewoners kregen er praktische handvatten om thuis minder afval te produceren en het gebruik van plastic terug te dringen. Onder meer door zelf schoonmaakmiddelen te maken en groente en fruit langer te bewaren. De praktische aanpak viel in de smaak en verschillende deelnemers hebben gevraagd om nieuwe workshops. Of er een vervolg komt is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Ja.
5: Jam FM Traffic.
8: Ik kijk even op de weg. Ik heb een aantal meldingen voor je. Twee meldingen om precies te zijn. Die zijn alle twee op de A10. Knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart. 8 minuten vertraging, 6 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Diezelfde A10, knooppunt Driemermeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg 35 minuten vertraging. 6 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Succes als je in de file staat.
5: Deze zomer is Jam FM verfrissend.

0: liggen in mijn achterdas. Ik sleep hem al een tijdje mee, maar hebben we mij nog nooit gedraaid. Leuk om dat even met jou te delen hier aan de andere kant van de radio. We gingen terug in de tijd. Met Patrice Russian. De remix was van Dave Lee. En ik weet dat het voelt soms als een trek aan een doodpaard. Never gonna give you up.
1: Het is donderdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de traffic jam.
3: Donderdag.
1: Olaf van Tolen.
0: En het kan natuurlijk zijn dat je er geen genoeg van kan krijgen. En dan heb ik het over de danceclassics van Jam FM. Nou, straks tussen 6 en 7 gaan we inderdaad de apotheose vieren. In de vorm van de 60 Minutes of Dance Classics. En dan staat hier Hans van der Heijden. Vanavond tussen 7 en 8, de long version. Disco show met René Tepas. Tussen 8 en 10, Jam Crackers. Zoals altijd met Ronald Richel. En we sluiten ook de donderdag weer op passende wijze af.

Nooit gehoord van deze man. Lion Bread en Electric. Maar hij maakt wel bijna muziek, als je het aan mij vraagt. En daarvoor ging het terug in de tijd met een track van het album van Mac Zagley. En Out of Nowhere. Ik hoop dat je het begrijpt. Die plaat moet ik natuurlijk helemaal draaien. We gaan vanmiddag met niemand 20 minuten oeverloos zitten ouwe horen door de telefoon. Ook vragen we niemand om een plaatje te pluggen. Tot 6 uur is dit Smooth and Funky Tracks in de vorm van de Traffic Jam op donderdag. Dus met 5 minuten voor, bijna 6 minuten voor 5:30, 100% live is dit de Traffic Jam. Mijn naam is Olaf van Tolen. En mocht je willen reageren op de uitzending, dan kan dat natuurlijk altijd. Stuur een mailtje naar studio@jamfm.nl. Als je wat langer natuurlijk de tijd nodig hebt, dat kan. Maar je kan natuurlijk ook even reageren in de shoutbox. Of het gastenboek, zoals dat dan heet. Ik heb last van een piepje. Dan gaan we eens even kijken of we er iets

0: van half zes.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoger beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. De Japanse premier Takashi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. Waar Kravitz precies last van heeft, is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Tot zover.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Monumenten in Ouder Amstel openen hun deuren. En Festival van de Ontmoeting in Duivendrecht en Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 12 en 13 september zijn de Open Monumentendagen in Ouder Amstel en kun je bijzondere monumenten van dichtbij bekijken. Bezoekers ontdekken meer over de geschiedenis van de gemeente en de verhalen achter bekende en minder bekende plekken. In de OMD-app van de gemeente Ouder Amstel vind je alle deelnemende monumenten en activiteiten en kun je eenvoudig een eigen route uitstippelen. Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting in Ouder Amstel. Zaterdag vindt het festival plaats in Duivendrecht met onder meer activiteiten, workshops en een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Op zondag verhuist het festival naar Oudekerk, waar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen centraal staan. Meer informatie over het programma wordt de komende tijd bekendgemaakt via Coherente. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel. Ja.

terughalen van Jay West en Got Me Insane. In Oude Kerk in Amstel is het op dit moment heet, 32 graden. En op het dorpsplein van het plaatsje Rochel, dat ligt in Limburg, is het op dit moment ook zonnig en 34 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen schiet de temperatuur weer razendsnel omhoog. De zon schijnt uitbundig. En aan het eind van de ochtend is het al 30 tot 35 graden. In de middag bereikt de temperatuur uitzonderlijke waarden. Met in het binnenland 35 tot lokaal zelfs 38 graden. En in het kustgebieden brengt wat matige westenwind geleidelijk wat verkoeling. En de temperatuur daalt morgen dan tijdens die verkoeling tot 25 tot 30 graden. Inderdaad, ik zou het badje maar opzetten. En je schoenen uit. En lekker in een tuiltje.

zo waren ze een goe. Everybody loves a winner. You're the Mike City hier op Jam FM. En daarvoor draaien we een plaatje van Michael Gray met de vocalen van Kelly Shea en Over and Over. Superleuk trouwens dat je samen met mij je middag wilt doorbrengen.

Always Smooth and Funky. Dat was de ene laatste plaats voor vanmiddag hier in de Traffic Jam. 13 augustus 2026. Fijn dat je hebt geluisterd naar de ondergetekende. Morgen is er weer een Traffic Jam. We zijn er trouwens elke werkdag. Tussen 4 en 6. En morgen staat hier niemand minder dan Erik Delahaye. Lekker plaatjes voor je weg te draaien. En dan is het natuurlijk weer maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. En dan de vrijdag weer. Mag ik ook wat plaatjes weer draaien. Dus ik bedank je ontzettend voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne avond. En we spreken elkaar volgende week vrijdag weer. We gaan eruit. Met de laatste plaat. En dat is een plaat waarbij je de radio wat harder mag zetten. Ik heb even getwijfeld, is hij niet te hard? Maar goed, als uitsmijter mag je van alles draaien, vind ik. Oké, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Doei!

0: U's toegang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Jam FM. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Maar trekkers die de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, worden wel aangepakt. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Landbouwminister Van Essen wil dat alles op alles wordt gezet om die 5 vergunningen te behouden. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. Ze werden eind juli en begin deze maand opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren na informatie van de AIVD. 2 van de verdachten zijn eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Waar en wanneer de groep nu zou willen toeslaan is onbekend. Bij huiszoekingen zijn telefoons en laptops meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen vuurwapens gevonden. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomware groep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna wat koeler.
6: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
8: Repair Café Westeinde weer open na vakantie. En vakbonden dreigen met acties beveiligers op Schiphol. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Repair Café Westeinde gaat dinsdag 18 augustus weer aan de slag in Place to Beat in Kudelstaart. Tussen 2:30 en 4 kunnen bezoekers aan de Graaf Willemlaan 1 gratis kapotte apparaten en andere spullen laten repareren door vrijwilligers. Het Repair Café zoekt daarnaast een kleine opslagruimte in Kudelstaart, Hoornmeer of Aalsmeer-Zuid voor spullen die na reparatie naar mensen met een kleine beurs gaan. Wie een geschikte ruimte beschikbaar heeft, kan contact opnemen via de organisatie. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol als hun werkomstandigheden niet snel verbeteren. De luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdagmiddag de tijd gekregen om met concrete afspraken te komen over een lagere werkdruk. Volgens de bonden vallen veel beveiligers uit door ziekte, waardoor de druk op hun collega's verder toeneemt. Komt er geen oplossing, dan kunnen kort na het ultimatum acties volgen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
9: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.

En met deze daarnet van Jellybean featuring Steven Dante. Met nummer heette The Real Thing. Bracht ik jou naar 1987. Het nummer verscheen destijds op het album Just Visiting This Planet.

en zo van de tracks die ik draai, dan ik doe het soms niet helemaal uit mijn hoofd. Dan zul je begrijpen dat ik de zesjes en de zeventjes af en toe een beetje door elkaar heen haal. Ik had deze namelijk, die zat eraan te komen. Wallet Jump Jr. and the Criminal Element en Tighten Up uit het jaar 1987. Maar het origineel, dat kwam uit 1968 van Archie Bell en zijn mannen. Dat zeg ik dan maar. Ja. Dus dat was heel lang geleden. Maar dit was er een uit 1987. Deze.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Met 50% korting naar het Grachtenfestival. En Duivendrecht telt inmiddels 18 AED's. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten van Kordaan en Markant kunnen met 50% korting verschillende concerten van het Grachtenfestival in Amsterdam bezoeken. Van 12 tot en met 16 augustus staan onder meer jong muzikaal talent, jazz, klassieke muziek en het Stabat Mater op het programma. De korting geldt zolang er kaarten beschikbaar zijn en is te gebruiken met kortingscode Kordaan 2026. Meer informatie over het programma en de concerten is te vinden.

de via het Grachtenfestival. Duivendrecht telt in 2026 18 AED's, één meer dan vorig jaar. De apparaten hangen verspreid over het dorp. Onder meer bij het Dorpsplein, station Duivendrecht, sportclubs en in woonwijken. Een AED kan bij een hartstilstand worden ingezet door burgerhulpverleners die via Hartslag Nu worden opgeroepen. Wie wil leren reanimeren en een AED gebruiken, kan onder meer terecht bij EHBO-vereniging Duivendrecht, die de komende maanden verschillende trainingen organiseert. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

Orchestra. En als het, het nummertje begint, dan denk je van, oh, dit is Madonna of ook ergens uit de 90s. Ja, het is inderdaad een bekend nummer wat daarop lijkt. Maar ze heeft niks anders gedaan dan de sample gebruikt uit deze Oh, I Love It. Een heerlijk disco-funk plaatje gedraaid hier op de donderdagavond op Jam FM, de 104.9. Always smooth and funky. En dat doen we met deze plaat natuurlijk helemaal recht aan. Ja. We gaan even terug naar de jaren 70. Want ook dat doen we hier in de 60 Minutes of Classics. 70s, 80s en 90s. Hier is er een van de

dat betreft. Tot in lengte vandaag. Feel For You gedraaid hier op Jam FM, de 104.9. In de 60 Minutes of Classics. Waarin we de 70s, 80s en 90s voorbij laten komen. De beste dance classics. En

0: ieder geval nog eentje te gaan.
1: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.
0: En met deze plaat ga ik dan inderdaad afscheid nemen van jou. Deze donderdagavond was het voor de 60 Minutes of Classics. Ik ben volgende week donderdag weer, iets over de klok van 6 uur. Tot dan in elk geval. En geniet nog voor de rest van de avond hier op Jam FM 104.

0: All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
1: And some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie,

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen 7 mensen met oogklachten binnen. 3 hadden een schade aan het centrale deel van het netvlies, maar die schade hoeft niet blijvend te zijn. In Utrecht melden zich 5 mensen met klachten, van wie er 3 direct naar de oogarts moesten. De schade is waarschijnlijk beperkt gebleven door alle waarschuwingen. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. Israël had voor die dreiging gewaarschuwd. Trump nam zijn persoonlijke assistente Natalie Harp mee en topmedewerkers Dan Scavino en Walt Nauta. Van de ministers verhuisde alleen oorlogsminister Hegseth over. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomwaregroep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna wat koeler.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Bijlmer opent deuren tijdens Jubileum Monumentendag. En Zero Waste Workshops in Hoofddorp smaken naar meer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Open Monumentendag Amsterdam viert zijn 40ste editie met extra aandacht voor het bijzondere erfgoed van Zuidoost. Bezoekers kunnen onder meer fietsen door de voormalige Bijlmermeerpolder en binnenkijken bij het Bijlmermuseum. Tijdens wandelingen en rondleidingen is te ontdekken hoe de Bijlmer veranderde van landelijk poldergebied in een wijk met opvallende honingraadflats. Het Bijlmermuseum is zaterdag en zondag van 10 tot 5 geopend. De gratis Zero Waste Zomerworkshops in Hoofddorp waren de afgelopen weken vrijwel allemaal snel volgeboekt en werden op verschillende vrijdagen gehouden in de kas op Nieuw Terra, waar het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer is gevestigd. Bewoners kregen er praktische handvatten om thuis minder afval te produceren en het gebruik van plastic terug te dringen. Onder meer door zelf schoonmaakmiddelen te maken en groente en fruit langer te bewaren. De praktische aanpak viel in de smaak en verschillende deelnemers hebben gevraagd om nieuwe workshops. Of er een vervolg komt is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Monumenten in Ouder Amstel openen hun deuren. En Festival van de Ontmoeting in Duivendrecht en Ouderkerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 12 en 13 september zijn de Open Monumentendagen in Ouder Amstel en kun je bijzondere monumenten van dichtbij bekijken. Bezoekers ontdekken meer over de geschiedenis van de gemeente en de verhalen achter bekende en minder bekende plekken. In de OMD-app van de gemeente Ouder Amstel vind je alle deelnemende monumenten en activiteiten en kun je eenvoudig een eigen route uitstippelen. Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting in Ouder Amstel. Zaterdag vindt het festival plaats in Duivendrecht met onder meer activiteiten, workshops en een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Op zondag verhuist het festival naar Ouderkerk, waar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen centraal staan. Meer informatie over het programma wordt de komende tijd bekendgemaakt via Coherente. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.

0: This is Jam FM 104.9 FM.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: iedere zaterdag live op locatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend, maar een van de passagiers meldt dat hij mensen met hoofd- en snijwonden heeft gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes in het zuidoosten van Engeland bij Brighton is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Te weten veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. Er zijn volgens Italiaanse media geen slachtoffers gevallen bij de zware explosie in een munitiefabriek bij Rome. Die fabriek staat in Colferro, zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van de Italiaanse hoofdstad. Eigenaar is de Duitse defensiegroep KNDS, die in de fabriek munitie voor land- en zeeverdediging produceert. Volgens persbureau AGI ging er een brand aan de explosie vooraf en daardoor konden werknemers op tijd naar veilige plekken worden gebracht. De oorzaak van de brand in Rome wordt onderzocht. En familieleden van Amerikaanse marinesoldaten op vliegdekschip Abraham Lincoln maken zich grote zorgen over de omstandigheden aan boord. Een deel van de bemanning zit al 250 dagen op zee en is door de oorlog met Iran nauwelijks aan land geweest. Volgens familieleden hebben meerdere bemanningsleden al zelfmoordgedachten gehad of geprobeerd om overboord te springen. Er wordt ook gesproken over lange werkdagen, vermoeidheid en tekorten aan voedsel en water. De Amerikaanse marine zegt de zorgen serieus te nemen. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna wat koeler.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Repair Café Westeinde weer open na vakantie. En vakbonden dreigen met acties beveiligers op Schiphol. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Repair Café Westeinde gaat dinsdag 18 augustus weer aan de slag in Place to Beat in Kuurlstaart. Tussen 3:30 en 4:00 kunnen bezoekers aan de Graaf Willemlaan 1 gratis kapotte apparaten en andere spullen laten repareren door vrijwilligers. Het Repair Café zoekt daarnaast een kleine opslagruimte in Kuurlstaart, Hoornmeer of Aalsmeer-Zuid voor spullen die na reparatie naar mensen met een kleine beurs gaan. Wie een geschikte ruimte beschikbaar heeft, kan contact opnemen via de organisatie. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol als hun werkomstandigheden niet snel verbeteren. De luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdagmiddag de tijd gekregen om met concrete afspraken te komen over een lagere werkdruk. Volgens de bonden vallen veel beveiligers uit door ziekte, waardoor de druk op hun collega's verder toeneemt. Komt er geen oplossing, dan kunnen kort na het ultimatum acties volgen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. Maak je klaar voor een muzikale reis met niemand minder dan Ronald Richel.
1: This program is sponsored by 3D Music. Dit is Ronald Richel met Jam Crackers op Jam FM 104.9. System ready. Ready.

0: muziek hier op de Jam. Ze heeft geschreven Give Me All You Got. Lekkere zomerse muziek heb je net nog geluisterd naar Long Versus met René Tepas. Wat een lange versies heeft hij weer gedraaid. En ik heb er ook nog een paar voor je klaarstaan. En wat gaan we nog meer doen in deze show? We hebben natuurlijk zometeen de Recycled Dance Classic. We hebben nog wat nieuws over Giorgio Moroder. En het laatste half uur gaan we mixen met niemand minder dan natuurlijk Leo Contino. On the Wheels of Steel. Nu is het tijd eigenlijk voor het volgende.
1: Jam FM presenteert de nieuwe band.
0: Even speciaal voor Moon. Cruzy.
2: A 3D Music Production.

tot aan de nieuws en headlines van 8:30 deze. Ja, dat is George Moroder. Morgen trekt hij over, of eigenlijk opnieuw de clubs in. Morgen verschijnt namelijk een album, een EP, om het maar zo te zeggen. En Chase is de naam ervan. Met drie uitgewerkte versies van dit nummer, waarin dit nummer te horen is. Moroder produceerde en schreef dit nummer eigenlijk voor de film Midnight Express. En ook Harold Faltermeyer, die verzorgde destijds het arrangement voor deze plaat. Het

uit de tijd dat je de synthesizers nog met van die jackplug had, dat je ze met elkaar door moest verbinden om er een oscillator te laten regenereren of noem maar wat op. Dat was de tijd natuurlijk, 1979 voor George, 78 bedoel ik, voor George Moroder en Chase. En je weet dus, morgen komt een nieuw album van hem uit. Met onder andere dus drie remixen van dit nummer erin dus.

0: de Recycled Dance Classic. En dat is nog een beetje een ode aan het overlijden van Tony Scott. We hebben een lekkere, dikke remix van hem gevonden. Een blender versie dus. We hebben nog een reggae track. We hebben nog een Hold It Shot A Tight moment. En het laatste half uur gaan we mixen met niemand anders dan, over cartoons gesproken, Leo Catino. That's and more in a couple of minutes. Eerst nog even de headlines en dergelijke. Even kijken wat er gebeurt in de rest van de wereld. Ik zou zeggen, tot zo.
1: Dit is de unieke muziek.

0: radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned.
1: Don't touch that dial, folks. We'll be right back.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend, maar een van de passagiers meldt dat hij mensen met hoofd- en snijwonden heeft gezien. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Er zijn volgens Italiaanse media geen slachtoffers gevallen bij de zware explosie in een munitiefabriek bij Rome. En familieleden van Amerikaanse marinesoldaten op vliegdekschip Abraham Lincoln maken zich grote zorgen over de omstandigheden aan boord. Een deel van de bemanning zit al 250 dagen op zee en is door de oorlog met Iran nauwelijks aan land geweest. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Veilig Verkeer Nederland vindt waarschuwingsborden weghalen voorbarig. Mijn naam is Emilie van Steen. De afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de aankondiging van de provincie dat zij deze week de tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" gaat weghalen langs het fietspad tussen Ouderkerk en Amstelveen. Afdelingsvoorzitter Ben Westendorp noemt dit in een brief aan het provinciebestuur voorbarig, omdat niet duidelijk is of deze borden en de gevoerde campagnes voldoende effect hebben gehad. Hij roept de provincie op om dit besluit op te schorten. De waarschuwingsborden werden in juni vorig jaar door de provincie langs het fietspad van de N522 geplaatst. De aanleiding was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam.

0: Corridor. Het lijkt natuurlijk een beetje op Kate Bush, als je het goed beluistert, deze stem. Maar dat was natuurlijk niet zo. Valerie Dore zet in 1984 de Italo-disco op scherp met The Night. Een hypnotiserende clubtrack eigenlijk, die uitgroeide tot een klassieker van het genre. Fun fact is, achter de naam Valerie Dore zat een Italiaanse productieploeg met Marco Tanzini als belangrijke muzikale kracht. En die maakte deze plaat eigenlijk een wereldhit. En ja, er werd even net in de chatroom gevraagd of er misschien wat meer zomersmuziek gedraaid kan worden. Nou, dat is dus bij deze beantwoord. Nu is het even tijd voor het volgende.
1: The Recycled Dance Classic. This is the original.
0: We gaan weer blenderen in de studio. Ik zet hem weer even aan, blender.

0: geleden. Dat wordt die dag daarna, dan wordt hij helemaal grijs gedraaid op de radio. En een week later hoor je bijna niks meer. Nou, ik ben een beetje van de eigen wijze, zeg maar. Vorige week hebben we natuurlijk ook gedraaid. Toen zat hij in de mix. Maar we hebben vanavond ook nog een bijzonder dingetje opgevangen. Ja, dat zag ik vandaag even voorbij komen. Martin Drent is de remixer. Die gaat zometeen de blender versie maken van The Chief. Make Your Move, de Farfetched Future Remix. En hij heeft ook nog contact gehad met Peter zelf over dit nummer. Want het is in 2022 al geremixed. En ja, ik vond het wel leuk, even leuk om dat er voorbij te laten komen in de Recycled Dance Classic. Dus hou je vast, mensen.
1: The Recycled Dance Classic. This is the remix.

0: Night. Dit is Jam FM. Het programma Jam Crackers elke donderdagavond tussen 8 en 10. Blijf lekker bij. Zometeen Champagne. En wat dacht je van Idol en de APX? Maar eerst deze van Camomile. New music. We're never coming down.
1: This is Jam FM.

Nou, ik ga het je zo wel even vertellen. Ik heb nog te weinig tijd om dat te vertellen. Maar goed, Never Coming Down was hij getiteld. Over Coming Down gesproken. Dat is ook wel even een dingetje, hoor. Ja, dat heb ik net even gelezen. In Frankrijk ging namelijk een 17-jarig meisje naar het ziekenhuis. Ja, nou, dat kan natuurlijk gebeuren. Voor een enkele operatie. Maar kwam wakker met een heel ander souvenirtje in de...

dit is gelukkig niet het geval. Dochter zit nu wel met een pijnlijke mond en nog steeds een kapotte enkel. En de volgende keer eerst maar even vragen of... vandaag gaan we de enkel doen of niet. Lijkt me wel zo. Hey, de volgende plaat is even speciaal voor mezelf. Ik hoorde hem van de week even op de radio. Dan wordt het ook aardig gepromoot. Ik denk dat het zomer is. Moving to the Sun heeft ook een beetje te maken met de eclipse van gisteravond, waar we naar gekeken hebben met z'n allen. Met die stomme brilletjes op. Nou, als je over de weg reed en je keek naar al die mensen die er langs de bergen stonden, dan zag dat er niet uit. Maar goed, Moving to the Sun, Hutjel en natuurlijk Ultra Natte op de Jam.

0: Wij door met de house klassieker Free, geproduceerd door Mood to Swing. En groeide uit tot een van de bekendste stemmen uit de jaren 90 house muziek. Voordat ze de clubs eigenlijk veroverden, studeerden ze ook nog medicijnen. Pre-medicijnen, dus dat is ook wat anders natuurlijk. Ik denk dat dit een lekkere zomerhit gaat worden. Moving to the Sun, de Loose Bone Remix. Hutchel, Amel, Angel en natuurlijk Ultra Nete. Hier op die Big 104.9, vrienden. The next one is van Champagne.
1: 80s. Jam FM.

0: volgende donderdagavond met Ronald Richel.
1: This is Jam FM 104.9 FM.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking en geeft haarscherm. Beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
0: In de summertime. Deze hele zomer vliegt.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. 1 van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. Een passagier heeft mensen met hoofd- en snijwonden gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes in het zuidoosten van Engeland bij Brighton is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. 2 veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. 1 van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna wat koeler.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Bijlmer opent deuren tijdens Jubileum Monumentendag. En Zero Waste Workshops in Hoofddorp smaken naar meer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Open Monumentendag Amsterdam viert zijn 40ste editie met extra aandacht voor het bijzondere erfgoed van Zuidoost. Bezoekers kunnen onder meer fietsen door de voormalige Bijlmermeerpolder en binnenkijken bij het Bijlmermuseum. Tijdens wandelingen en rondleidingen is te ontdekken hoe de Bijlmer veranderde van landelijk poldergebied in een wijk met opvallende honingraadflats. Het Bijlmermuseum is zaterdag en zondag van 10 tot 5 geopend. De gratis Zero Waste Zomerworkshops in Hoofddorp waren de afgelopen weken vrijwel allemaal snel volgeboekt en werden op verschillende vrijdagen gehouden in de kas op New Terra, waar het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer is gevestigd. Bewoners kregen er praktische handvatten om thuis minder afval te produceren en het gebruik van plastic terug te dringen. Onder meer door zelf schoonmaakmiddelen te maken en groente en fruit langer te bewaren. De praktische aanpak viel in de smaak en verschillende deelnemers hebben gevraagd om nieuwe workshops. Of er een vervolg komt is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. En dan nu terug naar de studio met de altijd soulful en funky Ronald Richel.
3: Dankjewel maar weer. This is

hebben de Manhattan Transfer. En natuurlijk de Classical Artist komt voorbij. Er zijn twee tracks van Archie Bell en de Drells. En natuurlijk hebben we natuurlijk in het laatste half uur de mix. Ik had dat je al eerder verteld. Er wordt de mix vanavond van Leo Cotino. Een half uurtje lang lekker swingen op die Big 104.9. Mocht je trouwens willen reageren, kun je altijd even de mail sturen naar roland@jamfm.nl. En ja.

0: gegooid, want het wordt vannacht heel erg warm. En we zijn hier een beetje de temperatuur nog aan het opzwepen in de studio met onder andere deze van de Sunshine Band, zonder Casey in dit geval. En dat titel is lekker koud. Black Weather Gold. Hey, we zijn zo terug met onder andere dus de mix, zoals ik al eerder zei. En ook nog de Holy Shot of Tide moment, dus een lekkere ballad aan het einde van de show. Dus stay tuned, ik zie je zo.
1: Dit is de unieke

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. 1 van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Monumenten in Ouder Amstel openen hun deuren. En Festival van de Ontmoeting in Duivendrecht en Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 12 en 13 september zijn de Open Monumentendagen in Ouder Amstel en kun je bijzondere monumenten van dichtbij bekijken. Bezoekers ontdekken meer over de geschiedenis van de gemeente en de verhalen achter bekende en minder bekende plekken. In de OMD-app van de gemeente Ouder Amstel vind je alle deelnemende monumenten en activiteiten en kun je eenvoudig een eigen route uitstippelen. Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting in Ouder Amstel. Zaterdag vindt het festival plaats in Duivendrecht met onder meer activiteiten, workshops en een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Op zondag verhuist het festival naar Oudekerk, waar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen centraal staan. Meer informatie over het programma wordt de komende tijd bekendgemaakt via Coherente. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel, Julia.

weet ik het ook niet meer. Jongens in de studio, geef het een groot applaus. DJ Leo Coutinho en een smooth funky mix vanavond. Heerlijk om even lekker weg te genieten in de tuin of iets dergelijks. En dan kijk ik op de klok, is het al.

0: donderdagavond. Ik ben er uiteraard volgende week donderdag weer. De vakanties zijn dan weer een beetje voorbij. En kunnen we gewoon weer lekker vol gaan beuken op de radio. En dat doen we zeker hoor. Volgende week trouwens de mix van DJ Ruud I. En de week erop hebben we nog een speciale Italo mix van DJ Harry. Dus dat wordt weer genieten, zou ik zo zeggen. Even sluiten af met Tony Braxton en Come On Over Here. Alvast fijn weekend en geniet van het mooie weer.
1: That's all, folks.

0: U's toegang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn drie mensen licht gewond geraakt. Eén van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Quiet storm.
1: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm. The quiet storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. Quiet storm. This is the Quiet Storm. The Quiet

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af.
0: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
2: This is the jamming summer.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna komt...